0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op. La, la, la, la, la, la.
1: Now, I need you all to listen up to this very important announcement, because today's Dragon Striker Challenge is all about courage. In Dragon Striker, Key dreams of following in his mother's footsteps and becoming a Dragon Striker. Taking that first step takes real courage. And so our question is simple. What's the bravest thing you've ever done? Maybe it's making a new friend, performing in front of your class, or learning a new skill. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693, and you could be one step closer to becoming our Dragon Striker champion. Then watch Key begin his adventure in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel. That's Disney Channel 303.
2: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clute, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
1: Right now, we're heading over to John Plaikies for your sports update.
3: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. Die Keniaano Rincherop het Sondag die verdedigde kampioen Glenrose Kaba in die pylvlak van die Absa Ranyo City en Swani wedloop in Pretoria geklop. En tennis het Lloyd Harris om sondagochtend teen Sebastian Baez van Argentinië vastgeloop. Baez klop Harris met 6-4 en 6-4 en sal hy nou in die eindstryd teen die derde gekeerde Hubert Hurkacz van Polen speel. In motorwedren het Lando Norris die Nederlandse Grand Prix op die Lentford renbaan met tamelijk gemak gewin, nadat hy stryk deur die reis aan die tweestryd met Mercedes' Kimi Antonelli was. Razi Rasmus, die Springbok afrotter, het saterdag aand erken. Dit was een van sy spanse swakste pogings die laaste paar seisoene, nadat die All Blacks die eerste Greatest Rivalry toets maklik met 33-16 op Ellis Park gewen het. Die telbord was nie goeie leesstof nie, en dit het ongelukkig ons vertonings weer speel. Dit was sleg om so te verloor, aldus Razi Rasmus. Die Karibeker kampioen van die Griekwas het basis reeds een thuis half eindstrijd in van jaarse reeks bespreek, doordat hulle die Pumas in Bombela met 38-14 oorrompel het. Ander uitslaan die reeks, Cheetahs 33, Bulling Cavaliers 24, die Sharks 15 tel en die Lions speel gelijk op met 22 elk, Blauwbulle 26, Stormers 15 tel 50. En nu die verslag sluit ons af met die uitslaan aan die SWD Rugby Voetbal Unie, en kyk wat het gebeur het in die top 8 met die Superliga. Crusaders 27, Silverstars 63, Heidelberg 42, Grootbrak 56, en Barbarians behaal natuurlijk een weggeloorwinning teenoor Progress, Barbarians 77, Progress 33, en Brisbane Evergreens was op een mespunt, Brisbane wen hierdie wedstryd met 37-35. En vir ons die punte leer op hierdie stadium is Barbarians in die eerste plek met 54, Brisbane in die tweede plek met 53, Grootbrug aan die derde plek met 50 en Evergreens vierde met 47. Vereden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hier van het ons Oudtshoorn Ateljee, as ek John Plaatjies.

0: Daar sê, welkom terug, tyd 21 minute na 9 en ek het vir jy gesê, ek gaan saam met van die ouwe sociaals, Daan Calitzdorp, nou saam met my op die lijn het ek vir meneer Konradi, en hy is van die ouwers, wie sy kinders deel was van die voorval wat vrijdag by Calitzdorp Hoërskool gebeur het. Môre meneer Konradi?
1: Goeiemôre mevrou.
0: Dis Jeline wat praat, en ek wil graag, hee iemand asseblief vir die luisteraars van Eden FM vertel, wat het vrijdag by Hoërskool Calitzdorp gebeur?
1: Ok, geachte luisteraars, wat gebeur het is dat die matriculante, soos gewoonlik alle jare, het een 40 dienst beplan, waar hulle net so bykie wil in mekaar gekom het, en wat soos ons ook maar gebeur het in ons tyd, die 40 dienst, ons bykie die school omgekrap en weer mekaar gemaakt, en mekaar nat gespuit vir 40 dienst. En toe het hulle nou nie by mekaar gekom by die groot groep, en hulle het nou een kant by mekaar gekom om hulle plannen in aksie te kry. En toe die schoolhoof hulle daar gaan tegemoet en met hulle gepraat, en hulle dan nou heerlijk uitgestel klopwoorde aan hulle geuiter, en waarvan hy dan nou een sien, my sien dan gegryp het en hem dan geklap het in sy gezicht.
0: Ja.
1: En het nie genoeg geweest, het er nog een sien sy kip afgeklap en die sien sy oog ook lelijk uitgeskeld, en daar die sien ook woorde voor hom gehad as gevolg van om net hem so lelijk uitgeskeld het. En na dit het hy nog ander sien waar hulle twee op een video waar die polities nou onderlik ook weet, waar hulle met mekaar fysies in stoei geveg ingaan, hy en nog een vrou wat ook by die school werk dan hierdie sien en nog een ander sien fysisk gestamp en dan ook geklap het. Dit is op video geneem
0: met
1: polities. Die polities, as al die kinders hier so by die polities bezig met sake maak, en die bewys is dan ook aan die speerders meegedeel. En dan was daar ook een geval waar een dochter, waar hy dan na hierdie dinge ook met een dochter fysisk in haar persoonlijke dele gevat het, en haar ook moeilijke woorde vir haar gesê het, en die dochter en haar oors is ook nie met statistere saak of wat ook al dit mag wees, so, want as gevolg van sy voel haar menswaardigheid as aangeraak in hierdie proces, wat ook op video is, en dit is wat nou eindelijk nie gebeur, so ons as oors het probeer om die kringbestuurder in die handen te kry. Want die politie het vrijdag gesê dat hulle die ouders moet met die school hoofd en die beheerlichaam praat, waarvan ek ook deel is van die beheerlichaam as ondervoorzitter.
0: Okay.
1: En ek het vir hulle gevra, kan hulle die ouders kom toespreek om te sê wat gebeur het, en hulle wou nie tot en met vanochtend, hulle 16 kinders te as geskoors wat morgen moet handiglik begin met examen.
0: Met die kinante,
1: hulle moet nou morgen hun examen begin, maar hulle is geskoors, hulle mag nie net kom skryf, en dan mag hulle ook nie verder op die school dan enige klasse, extra klasse en goed is, dan bywoon. So, ons het hierdie saak vir die kringbestuurder, en selfs ook met die directeur aangemeld, ons wacht vir die kringbestuurder om terug te kom na ons as ouders toe, maar die ouders staan nou eindelijk by die, samen hierdie matriculante, 16 van hulle, by die Suid-Afrikaanse Politiecentrum van Calitzdorp.
0: Oh, meneer Konradi, weet u dalk wat die rede was, hoekom die hoof al die uitlatings gemaakt het en die kinders te lijf gegaan het?
1: Mevrou, volgens my kennis, ek kom aan hoe al die tyd met die dinges aan, saam met die hoof en goed is, dat dalk een meer probleem.
0: Okay.
1: Al kan het een meer probleem is, wat ons nie weet om sy meer te hanteer nie. Maar wat vir my so aanraad is dat, my kind voel sy menswaardigheid is aangetast, en kinders wil om uit as gevolg van almal kon gesien het hoe hy geklap gewees het.
0: Ja.
1: En alles het begin met die klap van hom. Die kinders sou nie op skool toe, terug skool toe gaan het nie, as dit nou nie gebeur het nie.
0: Ja. Ja, meneer Konradi, julle het ons nou verklarings gemaakt, daar is sake gemaakt, so ek vir asseblief, u het nou my kontakbesonderhede, dat u asseblief vir ons op hoogte kan hou, sal hou dat ons vir die luisteraars ook op hoogte kan hou van die verwikkeling van die saak. Maar baie dankie dat u vir my en die luisteraars te woord gestaan het, en baie baie sterkte daar vir u en so ook die leerders wat geraak is deur hierdie traumatiese ervaring.
1: Baie dankie.
0: Dat is een mooie dag vir u verder. Dat is hy, tot ziens. Dit was meneer Konradi, een van die ouers en van die beheerraad of lichaamlede. wat betrokke is daar by die skool waar al die dinge vrydag plaasgevind het by oorskool Calitzdorp. Dit is toch al 'n tragiese voorval vir die gemeenskap van Calitzdorp en sommige van die mense het eens geweet wat het kan toe met hierdie saak nie. Van ons mense is baie illiterate, so ek wil vir Calitzdorpse mense vir staan by mekaar, man. Ja, die ouwe, as hulle nie weet hoe om wat te maak, staan die SAPD te woord namens die ouwe as hy nie kan praat of voel om te praat. He. Maar net een min, tyd so 26 minute na 9 dag laat en ek hoop hierdie word so gauw as mondig opgelos. Ons gaan breek vir 'n stukkie muziek en nie daarna, dan lees ek vir u die nuushoofdrekke in Afrikaans.

0: Daar sê welkom terug, tyd 5 minute voor 11 en ons topic vir vandag dood eenvoudig en nog steeds op dieselfde manier is dit baie interessant. Wat moet ons nie doen wanneer ons by jou huis of wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen wanneer ons jou huis besoek nie? Dit is die vraag hier. 060-505-2693. Môre sê Julien, dankie vir die lekker musiek. Ek groet al my Eden FM haakies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie. Hulle moet die dag geniet van Irene November Asla, Mossel Bay. En dan, kom ons luister gauw hier, môre.
1: Môre Julien, hoop het gaan goed met jou. Dankie vir jou mooi program. Julien, ek wil net gelukwensig hier aan stagebesteden, maar net Pietersen met 7 jaarsdag. Maar goed, het in gins op sy leven en alles wat hy doen vir die gemeenskap en vir allemaal en vir die radio. Ek sê baie, baie dankie en ek hoop uit sy dagie geniet hoor. Dit kom van Anna, wat boe uit Oudswarang. Dankie Jolien, mooi dag.
2: Goeiemorgen Jolien, dit is Mina hier. Al die pad uit Oudswarang uit. Lekker warm dag vandag. Ek wil net sê, neem jou dag geniet en een mooi maandag vir jou en vir al die luisteraars. Goeiedag Jolien.
3: Goeiemorgen Jolien, ek hoop het van goed saam, ek hoop het goed hier, het ons hier gedaan. Man, ek wil net gauw net, hy appetentie, ek wil net permis van die pokkerees, ek wil net jylle nommer kree, asjeblief, Rita van George.
4: Come on, babe.

Clouds Across the Moon. Tyd bring ons by 22 minute na 11. En die vraagie vandag is plain and simple. Wat moet ons nie doen wanneer ons jou huis besoek nie? 060-505-2693. Goeiemorgen my sister Julien en Kontai familie. Mina, Elise, Auntie Monza, Auntie Ma, Hoofdame, Doreen, Elsa Wayne. My liekie sal wees As Long As I Live van Tony Braxton. Dankie my sissa. Dan sê sy, los net my klerekas en moet nie sigaret toppies net neergooi nie, daar is een sandbak vir dit. So sê Liesel nie. Goeiemorgen Julien, as jy genooi word na een huis, moet jy nooit gaan om te gaan sit en rondkijk nie. Baie lelik, onvanpas, geen maniere, allemaal leef nie dieselfde nie, van broer Hilda Manro van Riversdal. Het dan even, as hy ons het daar enekie verloor, nou dat beveer 884-0831. Goeiemorgen Julien, my gelukwense gaan aan Van David en Leston September, wat vandag verjaar, alles wat mooi is op jou levenspad, geniet jou speciale dag, kom van Mirim Eso van Slangeveeg. Eden FM, goeiemorgen. Eden FM, goeiemorgen. Hallo. Eden FM, goeiemorgen. Nee, dit lyk nie of die dame vir ons wil hallo sê nie. Kom, ons gaan voort. Morgen, Julien. En dis waar die boodskap ophou. Die persoon is nog besig om ernstig te type. So kom ons kyk. So ja, ek wil weet, wat moet ons nie doen wanneer ons jou huis besoek nie? 060-505-2693.

0: En onthou die inligting wat ek net nou deurgegee het oor die Dragonstrike kampioen. Jy is welkom om vir my die vraagie te antwoord, asseblief. Jy kan ietsie wen, natuurlik. So die vraag is, wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? Miskien was dit om 'n nuwe vriend te maak, voor jou klas op te tree of nuwe vaardigheid aan te leer. WhatsApp jou naam en antwoord na 060-505-2693 en jy kan dalk een stap nader wees om ons Dragonstrike kampioen te word. So, daar is tans 'n competitie saam met Eden FM en DSTV. Wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? Dis die vraagie waarop jy moet antwoord, baie belangrik. Wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? En jy moet 'n WhatsApp stuur asseblief. Miskien was dit om 'n nuwe vriend te maak, voor jou klas op te tree, of 'n nuwe vaardigheid aan te leer. WhatsApp jou naam en antwoord na 060-505-2693 en jy kan dalk een stap nader wees om ons Dragonstrike kampioen te word. So ja, volgende in die beurt is het die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd voor die gemeenskap.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join a course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info.
3: Die Renendaal 15 herdenk Sondag 23 Augustus die lewens van ons 14 kinders en die busbestuurder wat in 2011 so wreed van ons weggeneem is. Die herdenkingsdienst gaan plaasvind in die Renendaal gemeenskap saal op Sondag 23 Augustus. Almal is welkom. Ons nooi die gemeenskap van Renendaal om ons Sondag by ons te kom aansluit. Daar sal vervoer beskikbaar wees vanaf George. Die organiseerders vra groot vir enige skenking van die gemeenskap, kos, koeldrank, kers, tissues, tweedehandse klere, ook of daar iemand is wat vir ons koeke kan skenk met die getal 15 op. Groot asseblief, ons het 15 koeke nodig. Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinhans by 081-313-7572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar's 'n troostdienst donderdag die 20ste Augustus 2026 om 6:30 by die Honly gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 Augustus om 8:00 die oggend by 775 Davisonstraat in Honly Nuisna en om 9:00 by die Honly gemeenskapsaal. Namens die Honly taxi organisasie wil ons die Vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir almal se ondersteuning.
2: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30.
1: Bijeenkomste Kamanasie.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelijke vrouwbijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouwvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag hier bijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vanavond maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommige vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Sat daar lekker boerewoordrolletjes voorbeeld dit ten bate van ons dieren in Oudtshoorn.
4: Hoe jy uitgeput en oorweldig dier verslaving van enige soort. Of dit nou jy of een geliefde is wat die strijd in die gezicht staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blijvende vryheid van afhankelijkheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
5: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kijk die piring en piring weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie. Teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the EdenFM Community Diary. It was church, school, sport club, or community organization wants to make use of the community diary, call the EdenFM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Look at the EdenFM gemeenskap.org and in the kerk, school, sport club or gemeenskap organisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die EdenFM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044

Het was die klanke van Luther Wendels met een liedje getiteld Can I Take You Out Tonight? Tijd bang was voorbij 23 minuten voor 12.

0: Môre Jolien, goeie dag en al die Eden luisteraars ook. Ek wil het graag, ek het een versoekie man. Een toergroep het door die Prins Albert Pas gery en dat van die tasse het van hulle afgeval daar, so van die trailer af en ek weet nie, as iemand misschien daarvan weet of het optel of het ding, kan hulle dan asjeblief net my contact want die mense kleren en goed is nogal redelijk belangrijk daar so. Op die volgende nummer 072-721-7399. My naam is Johan.
1: Jy maak nou geen muziek
2: hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerder Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: A very good afternoon and welcome back. It is 10 minutes past the hour of 12 o'clock. A very good day to you. It's the 24th day of August and yes, it's a Monday morning. I hope it's not a blue one, you know, because it's not a blue one at all. It is, yes, the second last Monday of August. Yeah, can you believe that? Just one more Monday left and then it's the end of this month, all right? So yes, we're giving it to you right as it happens. Right here in the Midday Connection, very good afternoon to you. And a big shout out to Snazo Gulwa. You know, Snazo gave us the news in Isikosa at about 12 o'clock. Angeline Feroza hand over the reins, you know, at 12, yeah. And she held it down between 9 and 12. Ja, welkom by die program, né? Kom ons sluit dan aan by ons radiodrama. Niemand anders as die Sonskynpad, né? Ons gaan lekker kuier en hoor wat daar gebeur by die Sonskynpad. Kom ons sluit aan by die span.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nieuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nieuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

0: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.
1: Laat jouw eer kan jou swoeg. En maak jouw kar se klanksysteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradijs.

0: Nou kan ek jy groet, daar in Waslapieland, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dat lyk na Paaste Malcolm de Jager uit, een prachtige, prachtige Mosselbaai, hartelijk goeiemiddag Paaste.
1: Middag, Paula Hops,
0: middag,
1: in streek, dankie vir die woord van bemoediging.
0: Amen.
1: O, goeie moed, Paula. Ek skep moed vandag weer, want ek hou goeie moed.
0: Baie dankie Paaste.
1: My broer, dis maandag, is een blauw maandag
0: wat
1: vandag.
0: Wat moet ek maak Paaste?
1: Maar... Gooi jy ding in die lach en hou hom in die lach.
0: Ek like die pastor man. Oh, the people's pastor. Pastor Malcolm de Jager. Much love and respect. Eren even wat, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paul.
0: Goeiemiddag.
2: Maar ek was toch een gelukwens van jaren, maar ook als ik nu al leren, al die zinnen en jaren, een goede gezondheid te beleven. En ik kom van haar aan te zien uit de Riversdal.
0: Daar zei.
2: En mooi dag je Paul, en dank je voor mooie, alles wat begint en begint niet. Ik was hier, en ook in het middag.
0: Amen, amen. Daar zijn we aan die, mooi blij mee. Bye bye.
2: Bye.
0: Ja, ons keer lekker saam by 0605-5269. Hy tekent vanmiddag rechtig waar baie vroeg. Het het kwart oor drie. Het hy Regina gister geteken. Kom ons luister wat sê Boeta G. Hartelijk goeiemiddag, Greinwol.
3: Goeiedag sê Paula Hops.
0: Middag sê.
3: En ons prachtige luisteraars. Absoluut waar, my man. Ons is nie vrygeskeld van al die dinge nie.
0: Ja, my Boeta.
3: Maar ons moet goeie moete. Ons
0: ja.
3: Moet.
0: Ja.
3: Het is as het taf, mens werk uit die emoties uit.
0: Mm.
3: Maar die Heere, hy strijd die strijd vir ons, my maat.
0: Hy win.
3: Baie dankie, man. Geef wat, nou vlees op jy sit. En jy speel nou my ding. Hola, baie dankie. Geseende show.
0: Dankie, my Boeta.
3: En aan ons luisteraars. Jo, my broer. Val die Heilige Gees hier op my.
0: Oh, Jesus.
3: Vlees,
0: my God, ek voel hom. Ek voel het saam met jou, my Boeta.
3: Oh. Jesus, my Heiland. Hy is alles vir my.
0: Kom nou! Kom nou,
3: yes.
0: Man! Hey.
3: Jesus, my heil! Reno, oh. Tyd tot later. Alles vir my!
0: Alles vir my. Dankie, Boeta G. Baie dankie dat jy daai... Encounter with the Holy Spirit. Ek sê baie vir mense nie dat... ons verhouding met die Here is nie so ingewikkeld soos baie mense dit wil maak nie. Maak jou oop, let go, let God, en wees net gehoorzaam. Ja, amen. Hartog, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, meneer Paula. Ja, en die Elma so vinnig gegaan, he.
0: Jesus.
4: Ja, wie gaan by die hekkie wacht?
0: Ja.
4: Paula, dit was haar lieflijke, wat sy aangevraar het aan die Jean. Ek steen van Mosselbaai.
0: Daar sê aan die Jean, ja nie, net so, inderdaad. Uit die prachtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrouw Cameron. Hartelijk goeiemiddag.
5: Hartelijke goeiemiddag, Paula Opskedops, ingehaken, ingeskakeld, chop, as een prachtige dag hier in Mosselbaai, jou ontspan, so my lekker op die rustbank, bam, brand het, en die Lena kom in, is maandag, chop. Baie, dankie vir the word of the day. Jo, sister gedra, nee, dis nie die Here wat dit kan doen. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers, die bewonder en pak aftree, ont Eden, hartelijke groet, baie liefde en seën van die Cameron. Echtbaar het, een prachtige Mosselbaai Paula Hops.
0: Dat is hy, meneer en mevrouw Cameron het, een prachtige Mosselbaai. Ja, kom eens kijk, wie kan het nog saam? Ik ben 060-505-2693.
6: Hi, goeiemiddag Paula Hops.
0: Goeiemiddag Bompie.
6: Paula Hops, dankie vir die mooie boodskap. Paula, ek wil net daar van my meisiekind sê, Melissa, de Jager. Wees geluk met haar verjaardag. Al heeft sy gister verjaar, maar sy verjaar nog een hele maand, dat is nog een paar weketjes oor. En sy moet nie mooi kind blij wat sy is. En haar ma is baie liever, soos sy Delorie, soos ons my sê, Bompie hoor.
0: Daar sê Bompie.
6: Een mooie dag vir jou ook, Paula.
0: Daar sê baie dankie, Bompie. Een mooie gesiene dag ook vir jou.

0: Do you have what it takes to become a Dragon Striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future Dragon Strikers. Listen daily for your Dragon Striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Disney Channel, made for kids by kids. Net daar advertentiebreek en stukkie muziek gesels ek saam met Philip. Bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Issiqua Munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF, Staatwerkerspensioenfonds, gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Maar van nou, hier is jou gemeenskap dagboek. Net daarna bring Mr. Mario vir ons die pad verkies verslag.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info.
3: Die Redendal 15 herdenk Sondag 23 Augustus die lewens van ons 14 kinders en die busbestuurder wat in 2011 so wreed van ons weggeneem is. Die herdenkingsdienst gaan plaasvind in die Redendal gemeenskap sal op Sondag 23 Augustus. Almal is welkom. Ons nooi die gemeenskap van Redendal om ons Sondag by ons te kom aansluit. Daar sal vervoer beskikbaar wees vanaf George. Die organiseerders vra groot vir enige skenking van die gemeenskap, kos, koeldrank, kers, tissues, tweedehandse klere, ook of daar iemand is wat vir ons koeke kan skenk met die getal 15 op. Groot asseblief, ons het 15 koeke nodig. Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinhans by 081-313-7572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar is een troostdienst donderdag die 20 augustus 2026 om 6:30 by die Honlie gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 augustus om 8 uur die ochend by 775 Davisonstraat in Honlie Naisna en om 9 uur by die Honlie gemeenskapsaal. Namens die Honlie taxi organisatie wil ons die vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir allemaal sy ondersteuning.
2: Die gemeente van Duisendorp en Kamenasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubijeenkomste om 3 uur, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamenasie om 6:30 in die Kamenasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vandaar vraag maar contact met sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of proef Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Bold Eat in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankoper en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewasrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die strijd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are with you with a disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.

0: Yes, indeed, Mr. Mario makes it right. En weet jy, hoe krijg Mr. Mario dit reg? Want Mr. Mario is een lekker mens, man. Had nog geen morgen, Mr. Mario.
1: Mr. Paula Hops, goeiemiddag, gedaan die kant van Oudtshoorn. Mr. Paula, geloof jy het weer een fantastische naweek gemaakt, toch weer een besige een. Ja, Mr. Paula, net wie onze motoriste inlig, die Swartberg situasie, op die stadium word het natuurlijk hanteer dier stop rijbeheerder, vanaf 7 uur die ochtend tot 6 uur die aand, met een baan wat daar operationeel is. Dan saans vanaf 6 uur tot die volgende ochtend 7 uur is die pad natuurlijk in totaliteit gesluit. Dat wil sê, dan kan niemand die pad daar gebruik nie. So moet de rust neem kennis en reel maar die ritte dien ooreenkomstig. Dan is de pole op die N2 by die Tembalete, sowel as die Pakkelsdorp afrit, is die baan het in baie skerp hoeke gekanaliseer. Nog steeds op die N2 daar vanaf Pakkelsdorp tot by Tenderie te Mol in die oostelike richting is daar ook padwerke wat daar voortgaan met die snelheidsgrense wat daar verlaag is vanaf 120 km per uur na 60 km per uur. So vraag maar die motoriste, vooral die wat in die oostelike richting beweeg, om maar die aanbevoelde snelheidsgrens daar te gehoorsaam. Dan die Kuimanspas het ons erge druk verkeer vanmiddag weer met buffer tot buffer situasies regdeur tot in die richting daar waar die Kleinkrans afrit. Voortrekkerweg op die stadium vry vloeiend in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande, maar kan ons verwag dat het gedurende spitsverkeer sal toeneem. Dan op die R62 vanmiddag net voorbij Calitzdorp het ons daar swaar motorvoertuig wat onklaar geraak het met die vrag hoog hout en in een baie gevaarlike posisie staan. So maar vraag maar ons motoriste in die omgeving om asseblief op die uitkijk te wees. Ja, Mr. Paul, het enige aan die verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ex Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm. Jou stem in die paradijs. Mr. Paula, fantastische dag verder.
0: Mr. Mario, what more? What more can I say? Baie, baie dankie, Mr. Mario, vir die padverkeersbeslag. Jy en jou geliefdes moet ook een fantastische dag verder. Eden FM, dit was Mr. Mario met jou padverkeersbeslag hier op jou nummer 1 radiostasie. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. We're getting ready for the 4:30 news headlines in Easy Kosa. Do you have what it takes to become a Dragon Striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart and determined future Dragon Strikers. Listen daily for your Dragon Striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Disney Channel. Made for kids, by kids. Ja, maar ons grootes kan ook kijk, nee. Disney Channel. Of hoe het ons gesê aan die dag? Poppestikke. Poppestikke. It is now 4:30. Here's my colleagues and also Google with your 4:30 news headlines. It is your class. Over to you, Ms. G.

0: taking us to the year 1986. It is Cool and the Gang with Traveling Over God's Country. Come on, Eden FM. What a song. What a vibe on the drive. I'm enjoying this so much right now. Oh, come on. Are you with me? You don't have him? Van een gat voor tientje breken.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining egter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
0: Ja, dat is lekker met de Lifetime Show. Middag, Paula Hobbs. Oeh, eenmaal tops. Cool in the gang. Moet niet dat jij kus langs de wil niet. Daydri, mooie dag voor u en Eden FM Family. Daydri, ik is bij dat. Ik like dat. Ik like dat. Langs die kus rij jij en Cool in the gang komt hier met Traveling. Maar wat van die Macaulay Boys? Hoe lijkt het? Hoe lijkt het? Wie gaat ons?

0: come on, Lick and Macaulay Boys with Your Eyes. I just wanna be your everything. Die Hops is dan weer terug, blij ingehaken en geschakeld.
1: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek, sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verleid, weet jou ma van jou.
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartie slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdienen. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Nysna, Sedgefield. Contact Liesel, 076-474-6084.
0: 22 minuten over 5. Middag Paul en jou familie, as ook allemaal wat ingeskakel is. Jammer dat ek nou eers oor die wenk wat jy ons gegee het van die goed wat jy aan die vensters moet spuit of was, ja. Dit maak nogal die vensters, vaal ek wonne, wat sê aan die Monica, en jy laat my nou verder verlang, want daai tyd toe is ek reeds in een ander plek, ver van ons huis. Dit was nou Bloemfontein, maar ja, ek het besluit om terug na geboorteplek in Nysna te gaan, want dit is hier waar dit lekker is. Hulle sê mos, dit is lekker by die see. Dit kom van Juliet. Baie dankie Juliet vir daai terugvoering. Is nog nie so positief soos ek het wou gehad het nie, maar baie dankie vir daai feedback.

Ja, die vat my na Mr. Spakumer toe. Oh, Mr. Spakumer. Hier ons, man. Hier ons. Everything will be okay. Eden FM. Oh, mensen. Ja, zijn nog maar.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.